0: de verscheidenheid. Net voor jou.
1: Hey, this is Ed Sheeran.
2: I'm Pink.
3: Hey, I'm Miley Cyrus.
0: Op radio. Punk TFV.

more sun. In any blow, fall the himmel. Fast gegroei aan sekelbos en mupani. Anker en rooi grond en basalt.

oudie durkie in die sneeuw en koue wind. Verdwaal in hulle soektocht na kalfie uit die kraal en is eers gevind met sonsopkomst toe het verkleim en kaal. Een uitgeholde meerswoop dier een aardvark oopgekrap was een herberg vir klein durkie teen die koue van die nacht. Een kaal verkleimde lyfie om die meerswoop toegevoegd.

0: Vad tänker jag i barn?
1: Det är det rytme.
0: Ja.
1: Maar ik zoek nog voor die... Ik zoek voor die
0: nog niet gekregen, nog gevoelig. Nog niet, oké. Okay. Nee. So kom ons luister een klein beetje naar Joan Jett en dan gaan ons jou als luisteraar vragen om te sê, weer het beter gedoen.

Mitchell, né? Soundtrack, Smoke Patrol. Ó, Sixth número 6. Ja, als ik ze nummer 5 werk aan, niemand anders, Joe Black. Een van die mooiste liedjes, Juanita Debussy, Ek staan op, laatste week op nummer

0: Laasweek se nommer 3 behoort aan Dian Roo, Lank al te laat. Laasweek op nommer 3.
1: Stadig maar seker die liefde weer. We can do it all over again.
0: Ja, 6-7. Laasweek se nommer 2 behoort aan

is Rhino Velvet. Ons het beloof, hierdie week se nommer 15 regstreeks hier vanaf Safari Outdoor in Stellenbosch. Jy kan natuurlijk vir ons kom hallo sê, ons is tot en met 2 uur hier, kom kyk na wat gaan alles hier aan. Lekker besig hier so, is natuurlijk iets van alles vir jou om van te kies en te keer. En ja, nog lekkerder, jy kan ook hier kom sê. Ons het beloof, hierdie week se nommer 15 regstreeks hier vanaf Safari Outdoor in Stellenbosch. Jy kan natuurlijk vir ons kom hallo sê, ons is tot en met 2 uur hier, kom kyk na wat gaan alles hier aan. Lekker besig hier so, is natuurlijk iets van alles vir jou om van te kies en te keer. En ja, nog lekkerder, jy kan ook hier kom sit op die lekker bankie by die vier, bestel vir jou koffie en sovoors, en dan kom sit jy net lekker.

Die windvaart is een skuld, zij is totaal volkomen vrolijk. En in die storm zal ik bid om bergen te verzetten. Die storm zeevoet voort op van een klankige akkoord. Hoe kan ik haar zo vaag? Ze is die hokie van die galg. Ze is vlamskerp en venijnig als omtrent haar direct in strijden. Haar pupillen is zo verleidelijk, je verdrink is onvermijdelijk. Ze is Queen Bee, ze is Fox, die kus van Pandora's box. Ze is poison, ze is giftig, je benader haar voorzichtig.

It's Alex Warren. Fine Place to Die, Splinter Net, Lie or Vi, 074-2989. Ek nog een vir jou, hierdie keer van een man met die naam Mitchell Godwin, en hy het 'n liedjie uit met die naam Rehab for My Heart. Hier is het, Lie or Vi, 074-2989, Mitchell Godwin's Rehab for My Heart.

0: WeBuyCars, die makkelijkste manier om jou rijding te verkoop.
1: Die beter alternatief. Bok Radio. Villa, twee villa. Saterdag, 2 tot 3, net vir jou. Wereldwijd Bok Radio, ook op Bok TV. Villa, twee villa.

Alleen daarvan, Waze. En ek sit nou lekker hier so'n luisterkie die behoorde en denk ek, dit is nie altijd die weergawe wat Kurt daarin gedoen het nie, want ek sal van my eie weergawe in my kop en ek glimlach maar net so vir slaan daar die slang, jy weet, dan is ek sal van, jes manne, kyk, kreativiteit 10 uit 10, ek meen, daar is altijd iemand wat voor en dag kom met een lekker, kom ons noem het maar lirieke vir een liekie of twee, so dit wees ou nie, jy weet, kreativiteit is die video het nie. Nou, as jy nou net ingeskakel het, is dan net betijds vir die uitslag van die Braai Beat Battle, so dit was natuurlijk Janne kan die dans nie van Jan Raap, teen Klein Saterdag van Kit Darren. En geloof het of nie, daar is meer mense wat ek gedink het wat die self voel as ek. Jy weet, twee linkervoete, so jy kan nie eens voor die ander een sit, maar that's about it. Jy weet, as daar met een draai kom of een stop kom, geen idee nie. Jy weet, is al van jy vang hom man net so in jou straat, soos die Engelsman sê. So nie wat gewen het vandag, is natuurlijk Jan Raap, en hy sê, manne, weet jy wat, ek kan nie dans nie. So geniet om so warm so lang kop vir later vanavond, en as jy nou kan, hoekom dan nou nie. Enjoy.

0: touch this. Can't touch this, MC Hammer. En ek hoop jy daar lekker gesit in jams, soos ek hier gesit het achter die microfoon, want hoekom nie? Een mens mag, jy weet, dance like nobody's watching. Natuurlijk is het, soos ek altijd sê, fluit, my story is uit. Ja, dit is sikker tyd van die middag, wat ek moet groet en natuurlijk plek maak vir Brian Oxley Show, wat so oor een paar minuut gaan begin. Waar jy ook al is, hoop ek jy het een fantastische saterdag verder, genie die tyd wat oor is, maak lekker braai, vanmorgen af is het storm, so ek wil amper sê, jy sal moet een banker bou vir wat kom, dink het vir my, dit is een ongelooflike storm, wat volgende paar dae gaan wees, so waar jy ook al is, wees veilig en sorg dat alles veilig is, dink ek, dit is die belangrikste, want voor jou uitvee, dan val die reen, en dan is dit net een gemors. Maar andersins, van my kant, baie dankie dat jy saam my gekeer het, vir die laaste 2 ure, dit was heerlik, ek het dit bitter baie geniet, en ons maak natuurlijk so, volgende saterdag, selde tyd, selde plek, tussen 3 en 5. Daar waar jy is, wees veilig, ry veilig, keer saam met lekker mense, en tot en met volgende week, laat het juig, cheers!
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net een meubelverskaffer nie, ons is jou produktiviteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou een kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.

0: Kantoor meubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoop diens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naadlose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Die Beter Alternatief. Bok Radio.

emmer op je vensterbank. Maar geluk in zee, voor je leven raak. En ik wens voor jou iemand wat aan je vast kan groeien. Van die plek waar je losgeert, zal altijd bij mij doen.

dat langs jou pad. En ek wens dat die skema net zachtjes aan jou vat. En ek wens vir jou die kaart, een leven vol geluk. En dat jy net nog somtijds vir my nog blijf. En ek wens vir jou een engel, ach ons die wens my ook goed u. En al sleep dit aan my voete, skree my vlerke in die vee. En ek wens